Deze vaars rede ook van woe God zine tjinge beleren dat en tot die de strofe dat. Dat je het niet schijn, maar dat as goed voor ons, ons mat beleerd worden, wils de zendelijke natuur stelt zich je een zoon wat goed is, vallen ze je een zoon wat met God en zine wee en woord te doen heeft. Als dat vlees wel zien ene weg konen, en deeg dat beleren kan en trist, trig op de rechte weg gebracht worden. Tjingen moeten beleerd worden, en tot tijden moeten ook stroef zijn. Wanneer een leef je doen wordt, dan kan dat de rechte nog volg brengen. We zijn God zijn tjingen, en hij wordt ons beleren. God heeft ons zijn woord gegeven. De Bijbel vertelt ons hoe we leven zelen en hoe we de Heer dienen kennen. Wanneer we God zijn woord horen worden en zo doen als dat zegt, dan wordt dat woord ons terecht helpen. Dat is één weg dat de Christ beleerd wordt. We hebben ook de Heer Jezus gekregen als we de Heer Jezus als heiland aannemen. De Heer Jezus wordt ons aan de waarheid leiden. En God zijn woord is de waarheid, zeg maar. Wanneer we aanrecht gedaan hebben, dan wordt de Jezus ons dat weten lotte. Wanneer we opwacht dat te geven en dat opriemen worden, dan is dat vergift. De Heilige Jezus heeft ons beleerd. Wanneer we niet tot God zijn woord en tot de Heilige Jezus opwacht geven, dan kan dat ook zijn dat de Heer ons strofen moet. Dat wordt hij in verschillende wegen doen. En we worden weten dat hij ons strofen deed. Hij wordt dat en leeft doen, ja. En wanneer hij met ons derg is, waar we nodig gebracht worden. En dat is wat hij werkelijk hem zijn heeft. Hij wil hebben dat we zullen dicht bij hem blijven, zodat we al zijn zegens ervoor kennen. Zijn arbeid kan de Heer dicht de krankheid doen, of dicht een aangelijk, zogar, of dicht andere zeer zware tijden. We willen hebben dat zo'n zal feks voorbijgaan, maar we moeten daar binnen blijven, wat de Heer met ons voordig is, jo. Hij wordt ons niet langer en zo'n verhältnissen loten als dat nodig is. We moeten geduldig en getroost zijn. De Heer wordt niets op ons brengen dat we niet verdragen kunnen. In 1 Korinther 10:13 is ons een goed woord gegeven, dan zegt hij daar is nog China. Verzekering even juntje komen, buiten zoon, wat alle man met bekend is, over God is true, en wordt niet toeloten dat je zullen hem grateren, verzacht worden als je verdrogen kennen, en wordt met de verzekering een weg maken, zodat je door ruut worden komen kennen, zodat je dat verdrogen kennen. Dat is een schijne vaars. De Heer weet wat hij deed, en dat baaste is dat we hem de vrijheid geven worden, ons en zijn weg te beleren. Waarom moeten de gerechte lieden? Dat is wat mensen van aanvang aan gevraagd hebben. En daar zijn meerdere oorzaken waarom de gerechte lieden. Ik wil hier meerdere zo'n oorzaken verstellen. Eerstens, in 1 Petrus 2, de 20e vers, lezen we dit. Wat van een eer is het van je uithouden, van je aanrechten doen hebben, en dat in geduld nemen. Ober, wanneer je dat goede doen en dan je slecht behandeld wordt, en je daarin geduldig zijn, dit is bij God naar je nood. Wanneer je de aanrecht doen en dan doorwegen lieden, dan hebben ze bloos gekregen wat ze verdiend hebben. Dat is niet een bewijs dat God daarbij geëerd is. Tweedens, in 1 Petrus 3:14 staat dit geschreven. Aber wann je wirklich am Gerechtigkeit liede, zeg je je zegen, hat nicht Angst vor Ertratze und schreit je nicht. Söhne, die ab die Wahrheit stonen und vor Gerechtigkeit streven, worden Focken von den Angereichten und Gottlosen verfolgt worden und worden Liedematte. Und dann drittens, wann wir nicht mit Sinn in ans Leben handeln worden, dann worden wir darin geliede. In 1. Korinther 11, 31 en 32, waar we dit vingen. Aber wann we ons zelfs recht worden, wordt ons niet gerecht worden. Aber wann we van dem Herr gerecht worden, worden we door de echt recht geholpen, dat we niet zullen met de welt, taub,
verdammt worden. En viertens, mensen kennen ook weer in ihre Sünde, die ze aan de vergangenheid gedaan hebben, lieden. Dat meint niet dat die Sünde niet vergeeft zijn. Aber gewisse Sünde brengen Volken Schwierigkeiten Lothar im Leben. In Galater 6, 7. Vers, lesen wir dit. Lot jut nicht verleiden, Gott lässt sich nicht spotten. Dann wird immer ein Mensch seid, dort wird er auch ahnte. Wenn Mensch lang in die Sünde lebt hat, dann kann dort Lieder bringen. Und dann fünftens, hier muss sie Lieder, und die Soten bracht dort an, Soten geleid, dat hier de Gott bloos dienen, wil zij dat zij goed houdt bij God. Over dat wat zij klooien moet, dat hier de Gott dienen, niet wil zij dat goed houdt. Hier de Gott aanbidden, als aan alles wat je noemen wordt, wanneer ik niet verstaan kan, waarom hij zo lieden moest. Dan zaaste, door zijn zonen, Hebreeën heeft ons van veel van zonen vertaald, die voor er geloven lieden moesten. Zoals we gezien hebben, vele moesten alle hand lieden, en andere werden ze gewoon doodgemaakt. Daar zijn ook zonen in onze wereld nu, die zo voor er geloven lieden moeten. En dan het laatste, zevende, dit hebben we hier in de zesde vers voor ons beschreven, dan wem de Heer lief heeft, dem beleert hij en strooft in ieder zin, dem hij aanneemt. God heeft ons zo lief, dat hij al dat slechte van ons leven uitroden wil. Wanneer zo'n dingen passeren, dan zullen we hem Heer aanvragen wat hij hem zin heeft. En dan moeten we hem de vrijheid geven, zo met ons te arbeiden, wat dat slechte wat genomen is. Nu het 12e kapitel, 7e en 8e vers. Neemt de belering aan, dan God handelt met u zoals met zins. Dan woer es een zin, dem de vader nicht beleren deed. Aber wann je ohne belering sind, und woont alle aandeel ha, dan sind je hurebalg, en nicht chinga. Wann Gott ons beleren deed, dan zullen we dat aannemen. Gott heeft bloos dat baste im zin voor ons, en wordt ons nicht allein loten. Gott wordt ons nicht immer weten loten wat hij deed. We weten dat hij wel ons abboer nicht doolriete. Aber da sind Tide, wo hij zo'n Sache wegnehmen wordt, die voor ons niet goed zijn. Wie haar vielleicht irgendwas zelfs abgeboet, oder je donen wordt arm nicht ihre kon. Dort zullen wie arm loten, doolrieten, en wordt nie het abboeien. God weet wat voor ons in de toekomst is, en hij wil zeggen maken, dat wat hij voor ons in je recht heeft, ook wordt aangenomen worden. Wann dort van arm kommt, dann ist dort immer angenehm. Da sind Tide, wo wir nicht verstehen können, woran eine schwere Sache ab uns geleicht wird. Wann wir dort im Ganzen sehen können, dann wollen wir auch sehen können, wo dort Krieg mit den anderen Sachen in uns Leben top possedet. Das ist, was Paulus uns in Römer 8, 28 bis 31 will sagen. Das ist wichtig. We weten aber dat alles toop arbeidet deed, tom gode, voor den die God leef hebben, die nog God zijn ziel beroepen zijn. Dan den hij verheer uit er zijn houd, den houd hij ook verheer, daartoe bestemd dat die zijn zin zullen eindelijk zijn. Dat die zal de eerste boeren zijn, en je veel breder. Wils die, den hij verheer bestemd houd, den houd hij ook geroept. En den hij geroopt had, deed hij ook gerecht maken. En den hij recht voor je deed, deed hij ook verheerlijken. Wat zullen we dan te al dit zeggen? Nou, wanneer God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? En God is voor ons. Hij heeft ons lief. En daarom zullen we ons aan hem geven, wanneer hij ons ook beleren deed. Dat is een bewijs dat we zijn kinderen zijn, zeg maar. Nu, mijn vriend, wanneer du naar dit programma hart gedeest en du ober nog niet een christ bist, dan wil ik nu met die een bet reden. Du bist een zinder, wanneer du ook goede dingen gedaan hast. Du bist kort gekomen aan Gods heerlijkheid, zoals we alle zijn.
Wie sind mit einer sämtlichen Natur geboren? Gott haft die so leif gehad, dat hij zijn eens gezien, Jesus Christus, nur deze eerd schekke deed. Diene Sünde, tot met de Sünde van alle mensen, worden op dem Herr Jesus geleicht. Hij had keine Sünde an zichzelf, also kon hij diene Sünde nemen, en dat is korrekt wat hij deed, am wat je trietzicht, en daardoor goot hij zijn bloed uit, zodat de Sünde kon betold worden. Wies hij diene Sünde op zichzelf genomen haft en voor die starf, is de schuld van diene Sünde betold, zeg maar. Wanneer du dat aannemen worst, dan wordt vergevenis tot die gerekend worden. God heeft bestemd dat zo'n kan bloos dicht in geloven aangenomen worden. De Bijbel zegt dat wanneer du dem Herr Jesus als den Heiland aannemen worst, dan kanst du zelig worden. Diene Sünde worden die vergeeft worden en hij wordt die dat eeuwig leven geven. Oh, ik bid dat du dat vandaag doen worst. God is zegen, mijn vriend.